0: Zeg gewoon niet tegen.
1: Sixty twenty six,
0: zero traffic. Disregard.